Regio-info. Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2:00, entree bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. Kunnen natuurlijk weer genieten van het goudse trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

info. Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats s'avonds van 7 tot 8 uur aan de provinciale weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van der Wal BV.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: regio-info.
1: Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobotkerk in Knimpeldijssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpende Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpende Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Goudrak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een repaircafé in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
3: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
4: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
2: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: regio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 7:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Niveau. Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is 15 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
2: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
4: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: your body, baby, do that conga.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Het is vandaag 22 september. Die staat in het teken van de Wereld Neushoorndag. Een dag waarop de natuurorganisaties wereldwijd aandacht vragen voor een dier dat sterk oogt, maar kwetsbaar is. De neushoorn dus, dat imposante silhouet in het gras. En het gras hiernaast het gebouw is nog steeds niet gemaaid. Ik weet niet waar ze op wachten. Misschien wel op de astronomische herfst. En die treedt morgen pas in. De neushoorn dus, dat imposante silhouet dus, heeft onze bescherming harder nodig dan ooit. Ik zou ze zeggen.
2: Krimpenerwaard.
0: Goedemorgen.
1: Zijn we weer bij je. Recht uit het kloppend hart van de Krimpenerwaard. Veel muziek vandaag. En Fenna bladert vandaag door de uitagenda. En de wetenswaardigheden uit onze regio. Het programma zit dus weer overvol. Laten we maar gauw beginnen. Ik zag je staan.

0: Zou ik niet doen, Henk. Niet zonder Jan naar huis gaan. Henk Dissel met chansen. En een gloednieuwe damp komt er nog af. Hè. En ja hoor, je hoort hem natuurlijk vaker deze week. Want Henk staat straks gewoon op het grote Feestweekfestival in Lekkerkerk. Fenna vertelt je wat er allemaal te doen is op het park Weidenhoek.
1: Horeca en feestliefhebbers in de Waard kunnen hun festivalkleren sowieso wel alvast klaarleggen. Want het absolute feesthoogtepunt van dit najaar barst los op de ijsbaan bij Park Weidehoek. 2 dagen lang staat daar een mega feesttent klaar vol live muziek. Vrijdagavond trapt het feest af met onder andere Henk Dissel en Q Music het Foute Uur live. En zaterdagavond gaan de handjes nog een keer in de lucht met Django Wagner en Frans Duits. Maar Jos, dat is nog lang niet alles voor Lekkerkerk ditzelfde weekend. Want op zaterdag 26 september verandert het dorpscentrum in een ware racebaan voor de allereerste zeepkistenrace Lekkerkerk. Maar liefst 45 teams storten zich vanaf een 5 meter hoge startschans naar beneden op een parcours vol bochten en een tunnel. Het spektakel begint zaterdag overdag en de toegang is helemaal gratis. Het belooft 1 groot Lekkerkerks feestweekend te worden, dus zorg dat je erbij bent.

0: Zo, dat was hij dan, hè? De Reigers, ja. Ik ga het niet proberen op zijn Haags. En omdat het deze week overal feest is... en omdat Q-Music met het Foute Uur live weer losgaat in Lekkerkerk... draaide hem gewoon. Gerard Joling met zijn twee motten. Gevolgd dus door de Reigers uit Den Haag... die komende zaterdag in het Theater Concordia in Haastrecht staan.
1: Haagse bluf en Spaanse passie in de Krimpenerwaard. Aanstaande zaterdag staat de bekende formatie De Reigers op de planken van Theater Concordia in Haastrecht. Met hun gloednieuwe voorstelling Groeten uit Den Haag brengen ze een unieke mix van vurige flamenco-gitaar, gypsy jazz en hilarische Haagse teksten. De mannen hebben online inmiddels miljoenen streams op hun naam staan. Het concert begint zaterdagavond om 8:15 en er zijn nog enkele kaarten beschikbaar en kosten €25 en te bestellen via de website van het theater.

www.theaterconcordia.nl.

0: Bobby Solo, Una Lacrima sul Viso uit 1964. Leuk detail, Bobby Solo mocht het nummer op Sanremo Festival zingen, maar kampte toen met stemproblemen. Daarom werd het liedje toen daar geplaypacked. Een heel vreemd woord eigenlijk, want ik weet niet waar je naar zoeken moet om een liedje te zingen. Iets wat destijds absoluut niet mocht. Toch werd er het een gigantische hit. En er stond wekenlang bovenaan in de Italiaanse hitlijsten.
1: Theaterliefhebbers opgelet. Vrijdagavond staat de bekende influencer en actrice Janice Blok op de planken van Theater De Tuiter in Krimpen aan den IJssel. Ze brengt een energieke show vol humor en herkenbare situaties naar de Waard. Er zijn nog kaarten, dus wees er snel bij.
0: Een opvallende trend is die van de duetten de laatste tijd, want er komen er echt heel veel voorbij. Dit is er zo eentje die meteen blijft hangen. Monique Smit en Guido van de Graaf met hun nieuwe samenwerking Beter Af Alleen. Dat is een beetje vreemd ook, hè? Twee stemmen die verrassend goed mengen, een moderne productie en de tekst die precies raakt. Hier zijn Monique Smit en Guido de Graaf Beter Af Alleen.

0: City to City, The Road Ahead uit 1998. Een Nederlandse productie die destijds zelfs internationaal doorbrak. Gevolgd door Gene Pitney, A Thousand Arms, oftewel 500 Hearts uit 1966. Dit nummer komt van zijn album The Countryside of Gene Pitney. Een plaat waarop Gene Pitney zich verrassend diep in de country stortte. Hij nam het op in Nashville met echte sessie-muzikanten uit de country scene. En van Gene Pitney naar Johnny Cash is het maar een klein stap.
1: Voor de liefhebbers van rauwe rock and roll, country en blues is dit de belangrijkste muziektip van het weekend. Zaterdagavond staat Theater De Tuiter in Krimpen aan den IJssel helemaal in het teken van The Man in Black. De formatie The True Johnny Cash brengt een ijzersterk eerbetoon aan deze muzieklegende. Verwacht een dampende live show vol klassiekers zoals Folsom Prison Blues en I Walk the Line. De gitaren gieren en de sfeer is gegarandeerd.
0: En dat sluit mooi aan op wat Fenna net vertelde. Zaterdagavond staat Theater De Tuiter in Krimpen aan de IJssel, helemaal in teken van The Man in Black. De formatie The True Johnny Cash brengt daar een eerbetoon aan zijn muziek en zijn verhalen. En om alvast in de sfeer te komen, draaien we een heel apart Cash-nummer. Geen ronkende motoriek dit keer, maar wel een typische knipoog van hem. Johnny Cash en Please Don't Play Red River Valley. Nou, doe het dus niet.

0: Please. Ja, please don't play Red River Valley van Johnny Cash. Zo'n vreemde hebben we nooit gehoord. Ik heb hem toevallig ergens gevonden. En hij deed het nog ook zonder al te veel kraken. En dan gaan we nu naar de nieuwste muziek van Eigen Bodem. Douwe Bob komt met een heel persoonlijke single, No To Myself. Een nummer waarin hij zichzelf toespreekt met die warme stem en dat rustige, bijna troostend geluid dat zo typisch voor hem is. Dit is de nieuwste van Douwe Bob met No To Myself.
1: Nieuw.

0: Voor de liefhebbers van glitter en glamour kan er aanstaande donderdag 24 september in Schoonhoven aanschuiven bij een exclusieve creatieve workshop. Juwelier Recourt organiseert in samenwerking met Stones in Style een interactieve middag en avond waar je alles leert over edelstenen en styling. Ideaal voor wie zijn eigen stijl wil verfijnen. Om in te schrijven en voor meer jubileum-events ga je naar recourt.nl. We blijven nog even in Schoonhoven voor de Bartholomeusdag Jaarmarkt. Zet de grote boodschappentas maar alvast klaar. Want aanstaande zaterdag stroomt de historische binnenstad van Schoonhoven weer vol voor de traditionele Bartholomeusdag. Geniet de hele dag van een grote, gezellige jaarmarkt met talloze kraampjes, lokale streekproducten en volop entertainment in de sfeervolle straten van de Zilverstad. Op zaterdag 26 september.
1: En nu naar een chanson met een knipoog. Enrico Messias, de man die altijd dat zonnige, licht ironische geluid meebracht en brengt. Het zingt hier over de verliezen van 25 kilo met een flinke dosis zelfspot. Daarna een heruitgebracht nummer van Kenneth Goddard, beter bekend als Mr. Steel. Doe maar Bob Marley. Maar eerst een vrolijke aparte track uit 1973. Helemaal in zijn eigen stijl. Enrico Messias, Je perdu 25 kilo.
2: J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à François Hardy.

0: Bob Marley, de nieuwste van Mr. Steel in zijn steenkolen Engels.
1: En ook het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven nodigt je deze week uit voor een dubbele portie cultuur. Je kunt er momenteel kijken naar de bijzondere exposities Between Softness and Strength en miniaturen en meesterstukken. Prachtige, blinkende kunstwerken die het vakmanschap van de Zilverstad eer aandoen.

0: Tot zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.
1: Van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Jos Smink. Goedemorgen, Krimp en de Waard.

Ja, dan ben ik de wereld even kwijt. Want Esmin komt binnen en ik dacht iets anders te gaan doen. Maar ja, dat hij als de wijkagent binnenkomt, dan gaat alles aan de kant. En dan is hij aan de beurt. Alleen, de vraag is, waar is zijn tune gebleven? Hier dus.

0: En als eerste plaat hoorde je Paul Evans met Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Zoveel mogelijk volgens mij niet eens.
1: Er is één man die al wakker is voor de rest. Eswin Otte. Onze wijkagent. Iedere dinsdag, precies om 9:50, schuift hij binnen. Met verhalen uit de afgelopen week. Soms klein. Soms groot. Soms onverwacht. Hij kijkt. Hij luistert. Hij duidt. En wij horen hoe de wijk ademt. Dinsdag. 9:50. Eswin Otte. De man die de buurt leest.
0: Goedemorgen, Eswin.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent.
2: Heb je me gemist?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Nou, dat is goed.
0: Ik weet niet of de krimpen en maart wel zonder jou kan.
2: Nou, volgens mij is het allemaal goed gegaan.
0: Het is allemaal goed gegaan. We zijn er weer.
2: We zijn er weer. Nog muziek gedraaid ook?
0: Ja, ik heb jouw lijstje meegekregen. En ik denk, nou, geen idee. Ik ga gewoon even luisteren. En ik heb er gewoon gedraaid zoals jij gevraagd hebt. En ik heb er nou ook alweer eentje klaarstaan die op jouw lijstje stond. Dus ik was je even iets te vlug af. Maar gisteren zei je al dat wij geen enkele plaat hier in onze database konden vinden die jij aanvroeg. Vind het zo frappant, jongen. Hoe doe je dat?
2: Had je het gisteren gehoord?
0: Ik heb het gisteren gehoord, ja.
2: Ja, ze zaten klaar tegen mij.
0: Ja.
2: Had je ook...
0: Ik was dus niet de enige, zij konden hem ook niet gevonden krijgen.
2: Ze kregen niet gevonden, nee. Ja. Dus daar ook niet uit. Dus ze hebben weer wat anders gedaan.
0: Ik heb gewoon jouw lijstje. Dat is handiger.
2: Ik ben weer lekker terug van vakantie. Ik ben lekker bijna 2,5 week ben ik weg geweest. Dus ik ben weer fris en fruitig, zeg maar.
0: Ja, lekker onder de Griekse zon gezeten.
2: Griekse zon in Kreta ben ik geweest.
0: Heerlijk. Oh, wat kunnen die daar lekker eten?
2: Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja, ik kan goed eten. Ik zat in Malia.
0: Ja.
2: Oeh, dat is wel goed hoor. Dat kunnen ze daar wel. Goed. Maar jij bent weer benieuwd, wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd van de week?
2: Ja, van de week. Er was op zich niet zo gek veel gebeurd. Wel weer met waar we altijd mee bezig zijn. En dat is verkeer.
0: Het verkeer, ja.
2: Het verkeer. En dat was de 20e. Hebben wij een auto gecontroleerd op de N2-trien. Het rijgedrag dat viel enorm op. S'nachts. En hij liep de auto die slingerde. Dus uiteindelijk heeft de politie die auto gecontroleerd. Ja, bleek ook uit... er zit een kindje hier ook. Het bleek uiteindelijk dat hij zat te slingeren omdat hij onder invloed was van alcohol. 325 UGL, dat viel wel mee. Maar hij heeft er wel een rijverbod voor gehad en een bekeuring. Een nacht erna, de 21e, ook om 10:50, reed de politie bij Lekkerkerk op de N210. En zien twee auto's vol gas rijden. Auto's inhalen over de doorgetrokken streep. De N210 is een doorgetrokken streep.
0: Dubbele.
2: Dubbele zelfs. En die reden 150 kilometer per uur.
0: Lekker bezig.
2: Dus uiteindelijk is die auto aan de kant gezet. Beide auto's, ze stopten allebei. En gecorrigeerd reden ze 141, dus 61 kilometer te hard. En beide auto's hoorden bij elkaar.
0: Ook nog?
2: Ja, waren partners. Dus ze konden allebei de rijbewijs konden ze inleveren.
0: Nou, en toen konden ze op de fiets. Dat is duidelijk.
2: Ja, nou, ze waren vlak in de buurt. Dus volgens mij kwamen ze uit Schoonhoven. Dus, afgelopen gisteravond is er een auto gecontroleerd op de Haas-Schreuterstraat in Schoonhoven. En deze bestuurder die is aangehouden. Hij bleek te rijden onder invloed van vermoedelijk...
0: Drugs. Alcohol.
2: Drugs.
0: Alles tegelijk.
2: Nee, drugs.
0: Drugs alleen.
2: Dat gaat gebeuren. Dat is speekseltest. Hè. Hij heeft een rijverbod gekregen van 24 uur. Uiteraard is het vermoeden, want het moet allemaal via... de dokter moet het allemaal een bloed afnemen en dan wordt het opgestuurd. En dan krijgt hij uiteindelijk de uitslag na een x-aantal weken. Vanochtend hadden we druk... Ik zat vanochtend gelijk bij een brand in een kelder in Krimpen aan de Lek. De weg is afgesloten, volgens mij nog steeds, bij de Noord nummer 5. Bus 194 kon ook er niet door, dus allemaal mensen die konden niet naar Rotterdam. Ook was er een auto in de tuin gereden in Stolwijk vanochtend waar we al waren.
0: In de tuin?
2: Ja.
0: En die had hij net aangehaakt natuurlijk.
2: En een hek en omgereden, dus daar waren we ook mee bezig. En net hadden we nog een melding in Schoonhoven... waar allerlei toeters en bellen naartoe gingen. Dus dat.
0: Nou, geen drukke week, een drukke dag.
2: Ja.
0: En gaan er nog speciale politiedingen gebeuren? Of
2: acties bedoel je?
0: Acties, ja. Zijn er acties op touw?
2: Nee.
0: Nog even niet?
2: Nee.
0: Iedereen
2: niet,
0: kan rustig achterover leunen.
2: Nou, dat niet, hè? Je ziet, we zijn op straat best wel aanwezig.
0: Ja.
2: Zeker op het kwestie van verkeer hier ook. Dus ja, gewoon hou je aan de regels. Geen alcohol of drugs of inhalen. Doe het gewoon niet. Moet je op geld.
0: Hoe neem je zo'n auto mee? Want je kan hem niet daar op straat zetten, de 210.
2: Dan wordt hij op de veilige plaats gezet, hè?
0: Wordt meegenomen naar de ton en dan kan je eraf naar de parallel.
2: Ja. Bijvoorbeeld. Ligt
0: Je kan niet zomaar die gaskant induiken, want dan weet je niet waar je blijft.
2: Maar meestal wordt het doorgereden naar een plek waar het veilig is. Hè. Dat is wel, je gaat niet midden op de N210 stilstaan of in die gasstrook, waar je dan niet meer uit kan komen of de taken moet komen om hem uit te halen. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat is niet gebruikelijk.
0: En dan hebben we voor jou nog een stukje muziek staan.
2: Ja.
0: Mag jij rijden welke ik gekozen heb?
2: Ja, je zei het een beetje. Zeg het.
0: Chris Cap. Ja, de man heet nog heel bijzonder, hoor. De man die heet eigenlijk, eens even kijken of ik dat ergens kan vinden. We gaan dus naar Miami. Ook weer naar de zon. En naar de zomerse sound van Christian Cabrejo. Beter bekend dus als Chris Cap. Het is een heel herkenbaar stukje muziek uit 2014. Zullen we gaan luisteren?
2: Jij kent hem toch wel?
0: Ik ken hem, ja.
2: Oh, mooi.
0: Ja. Nou. Een van de weinigen die jij uitkiest die ik ken.
2: Nou, heerlijk.
0: Hey, bedankt dat je weer was.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. En voor diegenen die nog even iets te melden hebben, 0900 8844. Of zolang het politiebureau er staat.
2: Die staat er voorlopig binnenlopen. Maandag tot vrijdag zijn we open van 9 tot 5.
0: Nou, wat willen mensen nog meer? Eswin, bedankt en tot en volgende week?
2: Volgende week ben ik er, jazeker.
0: En dan nog een muziekje van jouw lijstje, of kom jij...
2: Ik ga er zo eentje zoeken die je lekker kan opzoeken allemaal.
0: Oké, ja, dan weten we zeker dat we hem ergens kunnen vinden. Hier komt Chris Cap.

0: Hey, dat houdt ineens op. Bakermat noemt hij zichzelf. Lodewijk Fluttert, de Nederlandse DJ-producer. Hier samen met Rani, oftewel Shannon Serrani uit Suriname. Weer zo'n gelegenheidsduo.
1: Van de zolder van RTV Krimpenerwaard. De drie lang niet gehoord, maar niet vergeten muziek.

Parola, parola, het is allemaal gebabbel. De iconische dialoog tussen haar fluwelen stem en zijn gefluister. Een nummer dat nooit ouder lijkt te worden. Dan gaan we nu van Frankrijk naar Duitsland. Hier in Goedemorgen Krimpende Maat is dat maar een kleine stap. Naar Peggy Maats met Siebzin had men nog träumen. Nou, ik heb ze ook nog wel eens hoor. Maar dan komt het me niet goed uit. Maar eerst in onze rubriek de drie lang niet gehoord, maar niet vergeten muziek. Lee Marvin, de man die eigenlijk helemaal geen zanger was, maar wel een wereldhit scoorde met dat rauwe, slepende Born Under a Wandering Star.

0: In Bergambacht staat vanaf woensdag de kermis weer op het Marktplein van 23 tot en met 26 september. Een echte dorpskermis met attracties voor jong en oud. De gemeente maakt de exacte tijden nog bekend, maar de verwachting is dat het gewoon lekker druk en gezellig wordt in het hart van het dorp. Het weer helpt gelukkig ook mee. We rekenen op heerlijk, zacht nazomerweer. Het blijft op de meeste dagen droog met een mooie afwisseling van wolken en zon, bij temperaturen die oplopen tot 21 graden. Prima omstandigheden dus om even gezellig langs te lopen, een rondje te maken of een warme oliebol mee te pakken. Kermis Bergambacht, 4 dagen lang plezier op het Marktplein.
1: Dankjewel, Venna. En terwijl Bergambacht zich opmaakt voor 4 dagen kermisplezier, gaan wij door met muziek. Eerst een klassieker die daar perfect bij past. Ronnie Tober en Siska Peters na de kermis. En daarna hoor je de nieuwe single van het duo Senna en Sven Versteeg. Hun track heet Vuurwerk. Vis, modern en helemaal van nu. Maar eerst dus Ronnie Tober en Siska Peters.

Het was in de lucht, ja. Het kan beter in de lucht dan op de grond zijn natuurlijk vuurwerk. Senna en Sven Versteeg. Een absolute nieuwe. En in één moeite door naar een hele nieuwe hit. Hij scoorde eerder grote successen in het Frans en Nederlands tegelijk. Dit is de gloednieuwe radioknaller Cloud met App en Vloed.

0: Jason Mraz nam I'm Yours eigenlijk op als een tussendoortje. Zoals wij even een stukje kaas nemen natuurlijk. Maar toen hij het live speelde, zongen fans het massaal mee, nog voor het officiële uitkwam. Daardoor werd het een van de langst genoteerde hits ooit in de Billboard Hot 100.
1: Zoek je deze week nog een leuk en leerzaam uitstapje in de buurt? Bij Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht kun je elke dag tussen 1 uur en 4 uur 's middags naar de expositie De Big Five van het Gemaal. Daar ontdek je op een interactieve manier hoe dit historische gemaal al eeuwenlang onze voeten droog houdt in de polder. En wie fit en vitaal wil blijven, kan vrijdagmorgen weer meedoen met Samen in Beweging. Onder leiding van Wilma de Jong ben je welkom in de recreatiezaal van de Boomgaard in Lekkerkerk voor een uurtje laagdrempelige sport en gezelligheid. Het begint om 9 uur en het is de perfecte manier om actief het weekend in te luiden.

0: wat ben je nou van plan?
1: Ja, dat weten we nog steeds niet. Drukwerk, je loog tegen mij. De Amsterdamse eenmansband die in 1981 ineens overal opdook met dit recht toe, recht aan verhaal dat bij iedereen blijft hangen. Een nummer dat je maar één keer hoeft te horen om nooit meer te vergeten. Dan naar Eric Clapton met Bob Marley's I Shot the Sheriff. Zijn versie uit 1974 werd wereldwijd een grotere hit dan die van Bob Marley. Al vond Clapton het nummer eerst te politiek.

Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Niet zo mooi, jongen. Had je niet moeten doen. En dan gaan we nu naar een gigantische, mooie zomerhit uit 1971. Iedereen herkent hem nog wel. Het is wel Frans, maar iedereen weet het. Zing je mee?

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
5: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
5: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Zo, heb je ze allemaal geteld? Hoeveel titels zitten erin? Schijnt er 11 of 12 in te zitten. Nou, ik heb ze niet allemaal meegekregen, hoor. We zijn aan de derde uur van Goedemorgen Krimpenerwaard. Dus binnenkomen swingen met de Stars on 45 uit 1981 met Stars on 45. Dit unieke Nederlandse project onder leiding van Jaap Egmond, dat destijds een wereldwijde rage ontketende. Nu we onze heupen toch een beetje los hebben gemaakt, swingen we door naar de Nederlandse popmedley. Van de Nederlandse popmedley naar een flinke portie pure Amerikaanse funk. Dit is Johnny Guitar Watson met zijn legendarische gitaargeluid in een Real Motherfucker.

Er is belangrijk nieuws over de woningbouw in onze regio. De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken of er ruim 1100 nieuwe woningen gebouwd mogen worden buiten de huidige dorpsgrenzen. Het gaat specifiek om de locaties Bergambacht Oost en de plannen Hofland en Nieuw-West in Schoonhoven. Hoewel het nog geen definitief groen licht is, is het een belangrijke stap om te bouwen voor de lokale behoeften. Tussen 4 november en 2 december kunnen inwoners via een internetconsultatie bovendien zelf hun mening hierover geven.

0: Dat is wel duidelijk. Hey girl, don't bother me, van de Amerikaanse soulgroep The Temps uit 1964. Leuk detail over deze mannen. Ze stonden bekend om hun strakke zangharmonieën, maar nog bekender waren de Schotse Tam O'Shanter petten die ze standaard op het podium droegen. Daar komt hun groepsnaam dus vandaan. Daarvoor René Fortgens uit Herpen. Hij bracht de vrolijke, opzwepende pop... Feesttrack, ja, is het een feesttrack of is het een aanklacht? Ik weet het eigenlijk niet. Hij bracht dit aan het einde van 2025. Het is een wel... Doe ik het goed? Ja, dat doe ik goed. 2025, een maatschappijkritische plaat. René gebruikte het nummer dus om een muzikale manier aandacht te vragen voor de huidige schijnende woningcrisis voor de jongeren. Wij hebben een oplossing.
1: Goed nieuws voor de wielrenners en sportieve fietsers onder ons. Tourclub De Waardrenner houdt aanstaande zaterdag 26 september haar traditionele plassentocht. Dit is meteen de allerlaatste grote toertocht van de vereniging voor dit jaar. Het belooft een prachtige en sportieve route te worden die de deelnemers dwars door ons unieke, waterrijke veenweidegebied voert. Een heerlijke manier om het wielerseizoen in De Waard af te sluiten.
2: Vring, vring!

Van de fietspaden in de regio rechtstreeks naar de dansvloer. Dat waren de Nolans met hun absolute disco-klassieker I'm in the Mood for Dancing. 1979 alweer. En daarvoor hoorde je de heren van het Zware Jongens met een speciale fietseditie van Gevaar op de Venne. Als de stemming er nu nog niet in zit en hier in Goedemorgen, nou dan weet ik het niet meer. Gaan we nu naar de Bee Gees. I started a joke. Ik kan er wel om lachen, toch?

0: boom, klap, boom. We begonnen dit drietal met de Australische Bee Gees en hun klassieker I Started a Joke uit 1968. Daarna reisden we door naar Frankrijk, Serge Reggiani. Het nummer dat we beter kennen, in het Nederlands natuurlijk, van Wim Zonneveld. Dat wij verschillen van elkaar, zingt Wim Zonneveld dus. En wij sloten deze muzikale reis af met de bekendste straatzanger uit de wereld, Don Partridge, met Rosie. De man die in de jaren 70, 80 jarenlang als straatmuzikant leefde in Zweden en Denemarken. Van de gitaarklanken van de straatmuzikant Don Partridge gaan we nu naar een ras-echte muzikant van onze eigen bodem. Zolang je dit bodem kan noemen hier. Hij woont gewoon hier bij ons in de Krimpenwaard. Fenna, jij hebt volgens mij vast alle nieuwste plannen van Ed Struilaert.
1: Ja, Jos. We gaan inderdaad voor een muzikale thuiswedstrijd, net buiten de grens van de Krimpener Waard. Omdat pop- en bluesliefhebbers uit de Waard voor grote popconcerten vaak uitwijken naar de buurgemeenten, heb ik een hele grote tip voor je. Topgitarist en singer-songwriter Ed Struilaert, die opgroeide in Krimpen aan de Lek, staat namelijk aan de vooravond van zijn gloednieuwe landelijke theatertour. En op vrijdag 2 oktober staat hij met zijn officiële première in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Het wordt een prachtig gitaarconcert en een ode aan het legendarische album Continuum van John Mayer, dat precies 20 jaar geleden verscheen. De kaarten kosten €28,50 en zijn nu al te reserveren via de website van het Isala Theater. Dus steun je lokale talent en zorg dat je erbij bent.

0: Als bloed van zijn bloed heb je helemaal zijn naam hoog te houden. Mannen. Ik ben Athos.
1: Porthos.
2: Aramis.

0: Nou, dat is duidelijk. En daarvoor hoorde je dus Gravity door Ed Struilaert. Een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de legendarische album Continuum. En dat is natuurlijk ook de rode draad in de gloednieuwe theatertour Gitaarmannen 4 van onze eigen Ed Struilaert. Dan tappen we nu uit een heel ander theatervaatje. We gaan terug naar het jaar 2003 voor de spectaculaire musical De Drie Musketeers. Met Henk Poort, Bastiaan Ragas, Kees Geel en hun onverwoestbare lijfspreuk: één voor allen, allen voor één. Dit nummer draaiden we speciaal op verzoek van Linda. En Linda, vanaf deze plek natuurlijk ook van harte gefeliciteerd met je prachtige nieuwe pand om je werk voor te zetten. Maar ook met Marcel, die afgelopen maandag 50 is geworden. Heel veel succes daar. Deze drie musketeers waren voor jou.
1: Voor liefhebbers van live muziek is er dit weekend echt van alles te beleven. Gewoon binnen onze eigen gemeentegrenzen. We beginnen op zaterdagavond 26 september in Bergambacht. Het Christelijk Gemengd Zuid-Holland Koor bestaat namelijk 30 jaar. Om dat jubileum te vieren geven ze een heel bijzonder concert in de Laurentiuskerk in Bergambacht. Samen met het 20-koppige ensemble Parlando voeren ze het indrukwekkende oratorium God met ons uit. Het begint om 8 uur 's avonds en de toegang is helemaal gratis, al is er na afloop wel een collecte. Een prachtige tip voor een muzikale avond uit. En mocht je nou meer van de Amerikaanse sferen houden, dan moet je op zondagmiddag 27 september naar Haastrecht. Om 2:30 opent Theater Concordia daar namelijk het gloednieuwe seizoen van het Country Café. Verwacht een ontspannen middag in een gezellige café-setting, vol met live country en Amerikaanse folkmuziek. De ideale afsluiter van je weekend. Jos, de laatste woorden van vandaag zijn voor jou.
0: En wij gaan de muzikale versnelling even flink opschroeven hier in de Krimpende Waard. Eerst gaan we terug naar het jaar 1985 met een van de mooiste Nederlandse popklassiekers ooit gemaakt. De Frans Boeiengroep met Kronenburg Park. En blijf daarna vooral lekker meebewegen, want direct aansluitend hoor je de koning van de funk, Stevie Wonder. Maar eerst Frank Boeien met Kronenburg Park.

Levende soul-legende Stevie Wonder. Met I Wish gaan we door naar de volgende legende. Soul-legende, kan ik wel zeggen. Marvin Gaye en The End of Our Road. En ook gelijk het einde. Nou ja, nog 8 minuten zo te zien. Goedemorgen, Krimp en de Maart op de dinsdag. Dus nog even doorgaan. Marvin Gaye. Wel The End of the Road.

McCroy, daar gaat hij. Ja, het is niet anders. De tijd is weer echt helemaal op. En daarom beginnen we nu met dit.

0: Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: En met de laatste tonen van de muziek zijn we helaas ook aanbeland aan het einde van deze aflevering. Maar niet voordat ik een hele belangrijk iemand bedankt. Colette, ontzettend bedankt voor deze week. Weer de tijd dat je de tijd hebt gevonden om ons feilloos door alle wetenswaardigheden berichten. En uit de regio ook te loodsen. Ik ben helemaal de weg kwijt, want we gaan dit allemaal niet meer halen. Ik ben er volgende week weer. Tot dan.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Groothof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De weg naar vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekort schieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat hij is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goedemiddag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen, tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk, gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpen er Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met...

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer, met die mooie muziek uit die Alpe landen. En zo af en toe natuurlijk ook uit de Benelux vandaan. Ja, en natuurlijk, ja, het album van deze week. En dat komt van Die Gru Betalen. Dat is een mooie album, daar gaan we zo meteen mee beginnen. En dat doen we elk uur weer. En heeft u wensen, dan bel je even naar de studio 082-89-082. Of stuur een WhatsAppje naar Nees van Duren. Dat kunt ook allemaal natuurlijk. Of via Facebook, Messenger. Ja, we staan overal voor open. Maar nu de muziek. En hier komen ze, hè. Die Gru Betalen.

Ja, en dat waren ze, hè, dikker betalen. Het volgende uur, dan komen ze weer voorbij. Ja, fantastisch album hebben ze afgeleverd. We gaan gauw verder, en dat doen we met een hele mooie van die Djantale.

fantastische muziek van deze mannen. Die Jantalen. De volgende, dat is een fantastisch duo ook. Ja, die jonge Argentalen.

Ja, dat waren ze natuurlijk weer, hè? Die jonge Argentijnen. Ja, we blijven daar even in de streek, want we gaan even naar het Zillertal. En daar hebben we die jonge Zeilbergen.

Ja, de mannen van Die Keizer. En ja, wunderschöne liederen hebben ze ook weer gemaakt, hè. De verzoekjes stromen ook alweer binnen. Dini, jij wou al mooi horen van de Vrijbuiters. Nou, hier komt-ie.

En het waren ze natuurlijk weer, hè? De vrijbuiters. Ik heb ze heel wat keren gezien. Ja, ze woonden ook bij ons in de buurt natuurlijk, hè. We gaan verder en dat doen we samen met die karawanken.

Ja, de mensen van die karawanken waren dat. De volgende. Ah, dat is ook een heel mooi lied natuurlijk, hè. Die Katrijnen, samen met Anita Soren.

Ja, ja, die Katrijne samen met Anita Sore. De volgende plaat, ja, die is van Ton de Wit. Die is bestemd voor de familie van de Mark in Veenendaal.

dat waren ze weer. Die slagerpiloten. Mooi nummer, Blue Hawaii. Kijk, ik heb nog een verzoekje binnengekregen, ja. Heb je die mooie plaat van die Latines? Natuurlijk, die hebben we hier.

Ja, het duo Het Klang. Een mooie, rauwe ouwe. Kijk, we gaan eens naar het oosten van het landje. Ja, daar hebben we ook veel vrienden zitten. Ja, onder andere ook de familie Stolwijk. Die zit ook in Geesteren, als ik het goed onthouden heb. Ja. Het duo John en Jan. En die hebben het over Nijverdal en het Zielertal natuurlijk.

schitterend zulke liedjes nog weer te horen. Duo John en Jan waren dat. We gaan eens luisteren wat deze lieve dame weet. Gabi Albrecht.

0: Ja, en dat waren ze weer, hè. Hansie en shit, was dat. En nu gaan we luisteren naar het nieuws en het weer.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En je hoorde zojuist natuurlijk die grubetalen van dat mooie album van deze mannen. Ja, fantastisch album hebben ze weer afgeleverd. De volgende, ja, die komt van die Gold Reader.

Ja, de mensen van Gold Ride waren dat. Tini, jij wou een mooie plaat horen van Andrea Berg. Helaas, ik heb hem niet, maar ik heb wel. Ja, Erika Berg, ja. Een plaatje uit 1960 vandaan. Zo'n zwart vinyl. En dat klinkt nog heel goed. Zeeman, deine Heimat is dat meer. Zeeman.

Ja, hele oude opname. Die plaat die kraakt nog een beetje natuurlijk, hè. Van Erika Berg was dit. Erik Silvester komt eraan. Die zomer is voorbij, zegt hij.

Ja, eerlijk, mijn reizen. Kijk, daar komt weer een heel mooi lied aan. De Tritstratspolka. Dat wordt gebracht, ja, door het ensemble Die Wiener.

aan wonderschone liederen worden ze toch aangevraagd, hè? Ja, de Tritstadspolka van het ensemble Die Wiener. De volgende, oh, dat is ook een verzoekje, ja. Slermwind, ja. Ik moest immer aan die rozen denken.

Ja, de moderne versie, maar nou, ik vind het niks. Eén keer, en dan is het genoeg natuurlijk, hè. We gaan gewoon verder op de ouderwetse toer. Die nette talen.

Die nette talen waren dat uit Duitsland. Tommy Stijp, ja, is een mooi lied aangevraagd. Maar we hebben gisteren het allernieuwste album van Tommy Stijp mogen ontvangen. Ja, dus we draaien gewoon van dat nieuwe album van Tommy Stijp een wunderschön lied voor jullie.

de populaire zanger, hè? Ja, Tommy Stijp. Wonderschöne liederen. En dit komt van dat nieuwe album wat gisteren uitgekomen is. Geweldig. Dit zal Billigboom.

Hey, ja, hey. Niet Zelbergboom. De mannen uit het Zieletaal vandaan. Henk, daar in Lekkerkerk. Ja, ik heb hier weer een mooie gevonden van Bianca. Trouwens, je hebt van de week ook alweer op tv genoten natuurlijk, hè? Elke dag Bianca, dat ze voorbij kwam.

dat was ze weer. Wunderschön. Bianca. Speciaal voor Henk, daar in Lekkerkerk. De Böhmische Liebe.

Ja, die Böhmische Liebe werd gebracht door die blaaskapelle Böhmische Liebe. Ja, de volgende, ja, dat album kreeg ik van de week ook binnen. Die van die tweelinghetsen, Claudia en Carmen.

Eddie Valli. Ja. Wunderschöne lieder heeft hij gemaakt. Eens even kijken, wat hebben we hier? Ah, de allernieuwste van die edele seer.

Ja, en dat waren ze, de mannen van die edele zee. Ja, 2 uur, dat zit er ook weer bijna op. Dan gaan we zo even boodschappen doen, dat nieuws en het weer luisteren. En dan ben ik na 2 uur gewoon weer bij je terug natuurlijk. Of na 3 uur is het er natuurlijk, hè. Het is 2 uur, het tweede uur is dit. Ja. En dan hebben we onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die alpenlanden. Tot zo.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, het derde gedeelte van de Muzikantenstallo. En we begonnen weer met een mooi nummer van dat nieuwe album van die Grubetalen natuurlijk. En dit keer dat wunderschöne lied Auf der Vogelwiese. Ja, onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. Altijd weer spannend wie er op nummer 1 zou staan natuurlijk. Hè. Ja. En wie er nieuw binnenkomt en wie eruit gaat. En gaat zomaar door. Ja, we hebben ook weer 3 nieuwe deze week. Ja, en een hele mooie nummer 1 notering van een lieve dame. Ja, dat verklappen we al natuurlijk. Hè. Trouwens, je kunt het op Facebook ook zien natuurlijk. Hè. Daar staat, daar komt het ook voorbij. De Edelwijsmuziek, zo de muzikantenstadel hier. En daar staat die hitparade ook op. Ja, elk weekend weer staat hij erop. Dus dan kan je hem helemaal lezen. Ja, op 15, nieuw binnengekomen. De mensen van Sonwind.

Ja, ja, dat waren ze weer, hè. De mensen van Zonwend. Van zo leven aan nieuw op 15 binnengekomen. Kijk, op 14 hebben we de tweede nieuwe van deze week, ja. Die Otselandboom.

Ja, een leuk stukje muziek van de Otsalan Baum. Ja, de titel is Führen Fota. De volgende uit de hitparade zijn één plaatsje gestegen, van 14 naar nummer 13. En dat zijn de mensen van de Alpenparty.

Ja, ja, die hende gaan hoog en de Alpenparty. En wie weet zit je thuis ook wel lekker met je handen omhoog natuurlijk. Hè? Met de muziek meedansen, ja. Geweldig. De volgende plaat uit onze hitparade, ja, die is ook weer nieuw binnengekomen. Van de mensen van die München het Zwietracht.

Ja, droom auf den Berg. En dat waren ze, die Münchener Zwietracht. Ze zijn nieuw binnengekomen op nummer 12. Ja, dat zijn, we hebben ze alle drie alweer gehad, de nieuwe die binnengekomen zijn in onze hitparade. De volgende, vorige week stond ze op 15. En nu is ze gestegen naar plaats nummer 11. En ze staat drie weken lang in de hitparade. Dan heb ik het over Arlena Hel. En ze heeft het over Tabulots.

Ja, Alena Hell. Toen was de nummer 11. Ja, kijk wie we daar hebben. Voor de tweede week bij ons in de hitparade. De mannen, ja, de twee broers. Kapfer en Kapfer.

Ja, de twee broers Kapfe en Kapfe. Ze staan voor de tweede week bij ons in de hitparade. En deze week gestegen naar nummer 10. Ja, op 9. Charmante dame uit Oostenrijk ook vandaan. Ja, Unter die Haut. Dat is een fantastisch nummer. En dat wordt gebracht door Liane.

Ja, wunderschöne liederen maakt ze. Liane, ja. Dit lied heb ze een paar jaar geleden ook al een keer gedaan. En nou heb ze het overnieuw uitgebracht. En toen lukte het niet. En nou wel. Hele grote hit, ook in Oostenrijk op het ogenblik. Ja, geweldig. De volgende uit de hitparade. Ja. En die staat alweer 4 weken lang erin. Rosie de Win met Show Show. Ja, we gaan luisteren.

Ja, Roger de Win was dat. Ja, geweldig nummer. 4 weken lang alweer in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 8. Op 7 van 11 gekomen. Ja. En ze staan 3 weken lang bij ons in de hitparade. De mannen, ook uit het Zillertal vandaan, Zet Boer. Oftewel die Zillertalen, muzikanten.

Ja, hè? Seth Poor. Die tsiletale muzikanten. Dat waren ze weer. De volgende uit de hitparade. Ja, we gaan gewoon door. Vorige week nog op 9, nu op nummer 6. Die slagerpiloten.

Ja, Laguna Blue, die slagerpiloten. Ja, ze hebben ontzettend veel liedjes al gemaakt en ze blijven maar doorgaan. Hè. Ja, geweldig. Ja, en dat voor de derde week in de hitparade, geëindigd op plaats nummer 6. Op 5, één plaatsje maar omhoog deze week. Ja, het is niet veel, maar ja, beter als niks natuurlijk, zeg ik dan maar. Jurgen Rentvoort.

Ja, Jurgen Renvoort. Kein woord daarvan is waar. Oh. Ja, het zal wel. De volgende. Ja, gaan we naar het Salzburgerland vandaan. Daar hebben we de Salzburg Sound.

Ja, die Salzburg Sound, ja. Ja, mannen, ze staan op plaats nummer 4. En alweer 5 weken lang in de hitparade. Kijk, we zijn aangekomen bij de top 3. Ja. En op de 3e plaats, Norbert Keulen. Contes, doe in mijn dromen.

Norbert Keulen was dat. Ja, hij staat op plaats nummer 3. En op 2, ja, dan reizen we af naar Zuid-Tirol helemaal. Ja, Graziano, samen met de mannen van Sunrise.

Ja, de mannen uit Zuid-Tirol vandaan. Graziano en Sunrise. De volgende. De nummer 1 notering. Ja, ja, ja. Daar hoeven we heel niet zo ver. We gaan naar ons Limburg toe. En daar vinden we de dame Sandra. Ja, en zij heeft het over de Mentje. De nummer 1 notering van deze week.

Ja, ja, dat was Sandra met de Mentje. En dat waren ze weer, alle 15, lieve luisteraars. Ja, Edelwijsmuziek hebben we ook dagelijks op de tv, hè? Ja, hier bij RTV Krimp in de Maart. 'S Middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar en hoor elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch?

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan het Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: redactieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: Escucha el ritmo.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2:00, entree bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. She's crazy like.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6:00.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

info. Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobotkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd!

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt?
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal, u is ook weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1319, op dinsdag 22 september vanuit uw RTV Krippenwaard Studio te Begambacht. In dit programma zijn de muzikale schijnwerpers onder andere gericht op het Grammy Award winning trio I'm Miss Her, met een tweetal songs van hun album Sing Me Alive, dat op 17 september jongstleden is uitgebracht via Rounder Records. Maar zoals altijd beginnen we in de bluegrass-sfeer met zanger, schrijver, gitarist Marty Velle en een drietal songs van zijn nieuwe album Song of the Holler, dat op 20 juli is uitgebracht via Appalachian Rust. Vervolgens ook nog naar Texas City in Texas voor singer-songwriter Jordy Pine met akoestische countrymuziek van zijn nieuwe album Quiet Hours. Halverwege het programma nog de agenda met een overzicht van de countrymuziek evenementen in de regio. De laatste tijd voor de Nederlandse inbreng aan dit programma met alvast een voorproefje op de start van het 14e seizoen, alweer Country Café Concordia, van het Goudse country trio Change of Key, met volgens ook nog de Wieners met een song van hun nieuwste album A Date with the Wieners. Zij zullen op 27 september als gastspelers bij Change of Key optreden. In Haastrecht natuurlijk, maar daarover in de agenda meer. Dan naar de overkant van de Grote Plas voor onder andere Luke Combs met een song van zijn album The Way I Am, gevolgd door Betty Gibbs, vocaal bijgestaan door Dolly Parton met hun bekende song, The Gibbs Brothers, Words. Dan nu snel van start met Marty Velle met de song Heading for the Hurt.

Highways, Empty Gospel, door Marty Feller. Hier met een song die staat op zijn album Song of the Holler, dat op 20 juli jongstleden is uitgebracht via Appalachia Rust. We begonnen het programma Country Music Roundup met de songs Heading for the Hurt en Sweet Holler Thing. Die wil instaan op zijn nieuwe album met 15 songs, waarvan de meeste door hem zelf zijn geschreven. Song of the Holler, dat is het 10e originele bluegrass album van Marty Feller. En zijn, ja, met het meest bijzondere verhaal toch wel. Geworteld in de bergen van Appalachie, viert het album het leven van de kolenmijnwerkers, houtwerkers, boeren, immigranten, muzikanten en families wiens offers de regio hielpen vormgeven. In plaats van alleen de Appalachiërs geschiedenis opnieuw te bekijken, bewaart het album ook door het middel van originele nummers die gewone mensen eren met buitengewone verhalen. En er is er dus eentje van, zoals deze, The Highways Empty Gospel. Opgenomen in Nashville door met producer Jonathan Judkin en tal van crème de la crème van de bluegrass muziek, onder andere Rob Ikes en Mike Bubb. En zang door Ginny Flinor, Kim Parent en Carly Greer. Nou ja, en dan gaan we nu door naar het dames trio, I Miss Her. Hier met de song Wild and Clear and Blue.

0: Applaus. Applaus, applaus voor de trio I Miss Her. Want u hoorde van hen hier See You Around. Of ik zie je nog wel. Tijdens een live optreden vorig jaar in Toronto, Canada dus. En deze song staat op hun album Sing Me Alive. Dat officieel op 17 september jongstleden is uitgebracht via Around the Records. Van dit album met 20 songs hoor je ook nog Ain't That Fine. En deze song is opgenomen tijdens een optreden in Davis, California. Een album dus met 20 opnames van hun optredens vorig jaar in tal van theaters. Vooral heel veel in Atlanta, maar ook in Denver, Colorado, Charleston, Nashville en Rocky Mount. Dat ligt ook in North Carolina. Ja, Grammy Award winnen trio, I Miss Her, hier met hun eerste live album, Sing Me Alive. Opgenomen dus tijdens hun 2025 tour en gepresenteerd zonder te mixen. Ja, mooie opnames moet ik zeggen hoor. De meeste songs staan trouwens ook op hun veel geprezen albums See You Around. Dat was hun debuutalbum in 2018. En Wild and Clear and Blue, vorig jaar uitgebracht. En natuurlijk ook nog een paar favoriete covers van fans. Van het laatst vermelde album hoor je ook nog de titelsong Wild and Clear and Blue. En I Miss Her is dus een Amerikaanse band bestaande uit singer-songwriters en multi-instrumentalisten Sarah Watkins op viool, Sarah Jos op gitaar, evenals Oif O'Donovan, allemaal op gitaar. Nou ja, niet allemaal, want Sarah op viool dus, maar ze zingen wel allemaal. In 2020 werd hun lied Call My Name genomineerd voor 2 Grammy Awards, namelijk Best American Roots Performance, optreden dus, en Best American Roots Song. En de laatste award, die wonnen ze dus. Dan gaan we nu naar Texas voor de akoestische countrymuziek van Jory Pine met als eerste de song Morning Frost.
1: Is that coffee done yet? Man, look out the window. It's freezing.

Hootsmoke, door zanger-schrijver gitarist Jory Pine. Hier met een song die staat op zijn album Quiet Hours, dat op 27 juni jongstleden in eigen beheer is uitgebracht. Van het album met 11 songs hoor je ook nog Morning Frost. En ja, ja, jawel, jawel. Dat staat ons wellicht binnenkort in de herfst ook weer te wachten. Maar nog even wachten tot november graag. Ochtendvorst. Vervolgens ook nog de song Slow Creek Sunday. En de titel doet het al vermoeden dat het rustig aangaat bij Jory Pine op dit album. Jory Pine uit Texas City in Texas. En ja, dat ligt vlakbij Galveston. En dat ligt weer bij in de buurt van Houston. Heeft online en op streamingplatforms bekendheid vergaard met zijn melancholische en akoestische kunterballades. Mooie, rustige muziek voor mensen die gewoon een beetje rustig willen aandoen. Moe zijn en heerlijk in een fauteuil zitten, uit te rusten met een rustige muziek op de achtergrond. Hij heeft inmiddels meerdere albums uitgebracht die onder andere ook zijn te beluisteren via platforms als Spotify. Maar ja, je kunt natuurlijk ook zich laten verrassen door de programma's van RTV Kibberwaard. Met zo nu en dan onverwachte muzikale juweeltjes. En dit is er dus ook weer een van. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda.

Ja, en wat is er allemaal te doen? Nou, best wel veel. Donderdag 24 september... vanaf... 8 uur in Tivoli Vredenburg, Utrecht, een optreden van Rhiannon Giddens. En daar heeft u dus 14 jaar geleden in dit programma al iets van kunnen horen. Virtuoze Americana en volkszangeres met een krachtige stem. Speelt meerdere instrumenten zoals banjo, gitaar en met een fraaie zang. Dan zaterdag 26 september vanaf 8 uur tot 11 uur 's avonds in de Tuiter aan de Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan de IJssel. Een theaterconcert van de True Johnny Cash met Joost Bortman en Jos Kolenberg. Ja, en vorige week hadden we natuurlijk ons programma helemaal hier aan gewijd, Johnny Cash. Voor meer informatie, gewoon even kijken naar de agenda. World Wide Web, uitagendakrimpen.nl. Dus ik herhaal de website nog even. Uitagendakrimpen.nl. En dan aan elkaar natuurlijk, hè. En dan zondag 27 september, de laatste zondag van de maand. En ja, de maand september. En dat betekent dus de start van het 14e seizoen van de Goudse Kultiegroep Change of Key. Met unieke samenwerking met niemand minder dan Job, Jaap en Rob, de frontmannen van de Wieners, in Theater Concordia. De deur gaat open om 2 uur. Gezellig. En dan gaat u alvast naar binnen even een praatje maken met iedereen die er al aanwezig is. En dan de aanvang van het concert om 14:30, 14:30 dus. Wel even reserveren, als het kan. Heeft hij vooral een vaste zitplaats, heb ik begrepen van Marijke. Kunt zich even melden via info@medikie.com. info@medikie.com. En dan, vergeet ook alvast niet in uw agenda te zetten. Het jaarlijkse Rambling Roots Festival op zaterdag 17 oktober... vanaf 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds in Tivoli Vredenburg. World Wide Web, tivolivredenburg.nl. En ik weet ook dat Rosanne Kers ook aanwezig zal zijn. Dat is zeer de moeite waard dus. En dan natuurlijk, gaat allemaal wat snel. Dan kun je na achteraf even bellen natuurlijk met de RTV Krimpen en Waard voor meer informatie. 082-89-0182. Makkelijk kunnen we niet maken. Ik herhaal het nummer nog even. 082-89-0182. Wil je een verzoeknummer doorgeven? Dat kan ook natuurlijk. Gewoon even een e-mailtje sturen aan info@rtvkrimpenderwaard.nl. En dan ter attentie Country Music Roundup. En dan is het nu tijd voor de Nederlandse bijdrage aan dit programma. Met als voorproefje natuurlijk op de start van het 14e seizoen. Country Café Concordia. Van de Goudse Country Muziek Trio Change of Key. Hier met de song Home Away from Homesick Blues.

Ja, de Wieners. Met hun vertolking van de Meulen. Hackett zong Mama Tried. En die staat op hun album met de titel A Date with the Wieners. Een album met 9 tracks opgenomen in Beurs Bunker. Waar dat ook mag zijn. En dat op 31 januari jongstleden is uitgebracht via Hi Ho Silver. Ja, volgens mij is dat gewoon ja wijn. Maar goed, de Wieners, meestal trio. Maar aanstaande zondagmiddag dus met z'n tweeën. Jaap, Rob Roemers op gitaar en Jaap Wijn eveneens op gitaar. En beide zingen ook. En de vorige de Change of Key. En ja, u mag natuurlijk niet ontbreken bij de start van de 14e seizoen van Country Café Concordia. Aanstaande zondagmiddag in Haastrecht bij Concordia natuurlijk. Aanvang 2:30, deur gaat open om 2:00, hartstikke gezellig. Dan heb je een half uurtje om met iedereen te praten. En van de Change of Key hoorde je nog de song... Met een moeilijke titel moet ik wel zeggen hoor. Moet ik even kijken, wat was het weer? Home Away from Homesick Blues. En die staat op hun 5e album Paper Doors Into the Past. Een album met 10 songs. Dat in april 2 jaar geleden in eigen beheer is uitgebracht. Met hulp natuurlijk tal van muzikale vrienden. Onder wie ook violist Tim Krauts. En dan nu met een kijkje op de klok. Ja, we zijn al bijna weer aan het einde. We gaan nog even snel door naar Luke Combs. Hier met Back in the Saddle. Hou u vast.

Ja, zoals ik al zei, hij is weer helemaal terug. Hij voelt zich helemaal lekker. Back in the saddle, Luke Combs. Met een song die staat op zijn album The Way I Am. Vorig jaar uitgebracht via Columbia Nashville. En dat brengt mij gelijk aan het einde van dit programma. Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie. Jan Evenhuis. Dat ben ik dus. Dat is ook toevallig. Na het nieuws van 8 uur tot 10 uur. Het programma Blues & More Radio. Met Gerrit en Hugo Boudestein. Die zitten alweer helemaal klaar. Fraaie blues natuurlijk. Door hen wordt u na het nieuws van 8, 10 uur doorgeschakeld naar de digitale muziekvoorraadskuur van RTV Club de Waard. Met niet alleen fraaie muziek natuurlijk, maar ook het nieuws op een volle uur. En de regio-informatie zo nu en dan door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dan gaat het door tot morgenochtend 9 uur. Die jongens die hebben een nachtverlof. Na het nieuws van 9 uur start ook weer Adi Oudernes met het programma Goedemorgen Club de Waard. Met heel veel minuutjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de ruit te zitten, maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep RTV Kribbelenwaard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues & More Radio.

0: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom bij Blues & More Radio. Gerrit en ik zitten er weer klaar voor twee uurtjes. Een heerlijke, ontspannende mix van blues, jazz, boogie en noem alles maar wat op wat er verder ter tafel komt en voor u ter oren. We starten met Rambling Dog en het nummer Bayou Woman. En zoals het ongebruikelijk, het stokje naar Gerrit.
1: Ja, dankjewel. Luisteraars, een goedenavond. Ik heb er een staan van Jimmy Dawkins. I finally learned a lesson.

0: Mooie ballad, Gerrit.
1: Ja, dacht ik ook, ja.
0: Ja, een mooie stem ook. Ik ga verder met Duke Robillard. Vaak in Nederland opgetreden overigens. En band. Ook een beetje een soul-achtige ballad. Dat is weer toeval natuurlijk. Het nummer heet Warm and Tender Love.

0: en een heerlijke plaat.
1: Mooi.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Prettige stem ook. Ik heb er een staan van Fenton Robinson. Let me come back home.

0: Ja, het is weer. Ja, de koffie wordt binnengebracht, mensen. Dan ben ik natuurlijk gelijk van mijn appen de po. Mooi verhaal. We gaan naar de Mississippi. En een man die heet Mississippi hier. En het nummer heet The Last Go Round.
1: Die heb ik niet. Ik heb Green, Delicious, The Green, The Home Wrecker. Heb ik staan. Ik weet niet meer. Bovenaan de lijst. Of The Mystic, we kennen de volgende uit de rood. The Mystic, Jerry Pornoff. Met Mighty Love. Welke gaan we draaien?
0: Nou, doe Mighty Love dan maar. Maar ik ben nou weer helemaal flabbergasted.
1: Mighty Love?
0: Ja, doe maar.

0: ja, even een discussietje qua lijsten. Maar goed, dat, ja,
1: dat
0: kan gebeuren.
1: Niet uit, dat maakt niet uit.
0: We zijn eruit gekomen tenslotte. En dat is de Mystic.
1: Mystics met Mighty Love.
0: Ja, inderdaad. Even kijken, ik schuif door naar Christian. Willy Schoen, staat er. Willy Schoen. Blues in my bottle.

0: Ja, pianootje, hè?
1: Ja. We gaan naar Kees Strauss?
0: Nee, naar Cradle Whistle.
1: Go, Cradle Whistle, jongens. Ik ben helemaal van op de po af, ik zweer het je. Even concentreren, Cradle Whistle en Les Green met het nummer Homewrecker. Komt door het onderzoek.

0: Ja, heel zachtjes wordt hij weggeveed.
1: Yes.
0: Ja. Homewrecker. Nou, ik heb de volgende klaarstaan. Een van Erik Bibb. With my maker, I am one.

0: Heerlijk. Een soort mantra, Gerrit.
1: Ja, een beetje subtiel, hè? Zo,
0: ja, echt. Ja. Heel erg gaaf. Ik ga verder luisteren met Kay Strauss. Het nummer heet Wait a Minute, Baby.

laatste klap heet dat. Eens even kijken, ik ga het even zitten, waar staat hij? Joanne Shaw Taylor, Tired of Being Right.

0: Erg mooi. Fantastisch. Ik ga verder met een andere dame, Katie Knip. Daar hebben we eerder iets van gedraaid. En het nummer heet John the Revelator.
1: One, two, three.

0: Ja, het was een live nummer van Katie Knip.
1: Mooi, hè?
0: Even kijken hoor, ik heb het nu staan. Dat zou bijna de laatste plaats zijn voor het eerste uur. Ja, denk ik wel. Dat is Sugary Rayford. Please take my hand.

Mooie gospel, zeg. Fantastisch. Luisteraars, het tweede uur, of het eerste uur eindigt alweer. We gaan straks naar het tweede uur. En ik mag eruit met een nummer van Mary Lane. En dat heet I Don't Want Nobody Else. Tot straks.

0: kabel en via rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren.

0: Ja, luisteraars, welkom in het tweede uur van Blues & More Radio. We hebben geopend met de Vintage Explosion, Sweet Love. En nou, voor deze keer draag ik het stokje nu over aan Hugo. Hugo!
1: Ja, dankjewel, Reddit. Maar wat een trots, zeg.
0: Ja, hè?
1: Oh, wat mooi. Geweldig. Echt doorleefd. Zoals blues moet klinken. Ballad Americana, hoe je het ook noemen wil. Ik ga verder met Guto Conrad en het nummer heet Hope.

0: Ja, en heel zachtjes verdwijnt hij, Guido Conrad. En is net te lezen van, hij is pas 21 jaar oud.
1: Ja, ja. Nou, er staat weer een nieuwe generatie op.
0: Ik denk het. Eens even kijken. Mooi. We gaan even door naar Amos Lee. Born to be loved.

0: Tijd voor de agenda.
1: Ja, luisteraars, er is toch echt wel wat te melden begin oktober. En de eerste is zaterdag 3 oktober in de Kolk in Assen. Dat is het New Blues Festival, met name als AJ Pluck, de Blues Caravan, King King uit Engeland en ook Sean Webster. Op zondag 4 oktober, dus de dag erna, dan kunnen we allemaal naar Tivoli, waar om 12 uur de Dutch Blues Challenge finale plaatsvindt. En dat is een soort competitieachtig iets, waarbij de beste band gekozen wordt. Beste gitarist, mondharmonica speler enzovoort enzovoort. In de finale staan in ieder geval GC Cherry, de Sujets, Chicago Capitals, daar heb ik wel eens wat van gehoord. Stone en de Sam Gacy Blues Band. Dan hebben we op zaterdag 10 oktober hebben we nog het Blues Festival in Berghuizen. En die hebben wel een hele erg mooie line-up. Met onder andere Living Blues, King of the World, Erwin Nijhoff en de Lowland Drive. En uiteraard nog meer. Maar ik zou jullie willen adviseren, ga even naar de site van deze festivals, optredens. Want dan heb je veel meer informatie over hoe en wat. Maar goed, in ieder geval aangestipt. Ik mag verder met Jeremiah Rogers en het nummer heet Leave My Girl Home.

Ja, het is geen tik, maar het zit toch in de richting. Eens even kijken. Joe Barr en Breezy Radio. Of Radio? Radio, ja. Drone in my own tears.

Maar ik zet het met zo'n Tarzan jungle schreeuw eruit. Ik ga verder met John Primer. Ook geen onbekende in ons programma, luisteraars. En het nummer heet Trying to Make You Mine.

0: Wat een prachtige stem, zeg hij.
1: Ja, hè?
0: Je zit echt helemaal verstild te luisteren.
1: De Teskley Brothers.
0: Ja, prachtig. Teskley Brothers, echt, ja. Echt. Ja, vaker gedraaid, maar ik vind het niet wel heel erg mooi, Gerrit. Dank, goede keus, man. Ik ga verder met Black Bottle Riot. En het nummer heet Hard Bargain.

0: It's up to me. Ik ga verder met Will Jacobs.
1: Nee, Ben Poel zou je doen.
0: Oh, wacht even. Die had ik alweer doorgestreept, Gerrit. Jeetje, Mina. Sorry, luisteraars. Ik zit al te schrappen en te tekenen. Dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. We gaan Ben Poel doen en het nummer heet Question Way.

0: Luisteraars, van alle mooie dingen komt een eind. En dan ook deze twee uur Blues & More Radio weer. We hebben het met ontzettend veel plezier gemaakt. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie terug. En het laatste woord is altijd aan de dagsluiter. En dat is Gerrit.
1: Dagsluiter. Nou, u was welkom in de House of the Blues. En dat wil zeggen Blues & More Radio. Ze zeggen vanaf het weekend en...

0: rtv.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
4: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
3: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. When the going gets tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is 15 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: Info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: microfoon.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de verliste zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: Info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars. Kamerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds. De entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Kamerata Delft op zaterdag 26 september... in de Dorpskerk van Berkenwoude.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld.